0: In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.
1: Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand.

0: Ben je vrij met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend, totdat die van ellende ging. Daar springt de Randstad uit de band, dat staan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vriendenschaar een eindje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met tanden naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. En s'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin een daverend gat. De inhoud licht verspreid in zand van 3 kwart kilometer strand. Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraakt je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuilje neverlucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland en is weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in het zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat, dan word je zelfs van binnen nat. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland.
1: Dit is Noordzee. Radio Noordzee.

0: kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Take Care Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.

De Konterdam Kermis gaat door van vrijdag 26 juni tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten zoals een avondmarkt op 27 juni, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten.

nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: Het is nu 3 uur. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
2: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
2: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
3: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. See.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

stond je dan? Met je handen in je haar. Ik kijk 's ochtends door de ramen. Zie een wolk, maar niet de lucht. Het water op het venster. Een druppel klein geluk. Alles hangt aan een dauw draadje. De aarde in zucht.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
3: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eindelijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is. En als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht, hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is tussen de Emile de Smetlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van, oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
2: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
2: En die beelden worden bekeken?
3: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn, dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
2: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
3: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
4: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
1: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. 100.

De laatste match van de reguliere basketcompetitie speelt Filou Oostende op zaterdag 9 mei om 20:30. De wedstrijd tegen Brussel vindt plaats in de basketzaal aan de Noordlaan.

0: is nu 4 uur. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Nieuws.
1: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er gaat morgen een bestand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigt de Amerikaanse president Trump aan op zijn sociale media. En Rusland en Oekraïne bevestigen het nieuws. Het was vooral Rusland dat aandrong op een staakt het vuren. Daar wordt morgen de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog groots gevierd. Rusland en Oekraïne gaan ook elk 1000 gevangenen ruilen. En volgens Trump gaan de vredesgesprekken tussen beide landen verder. Het cruiseschip waar het Hantavirus op woedt, komt zondagochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. Dat kondigt de cruisemaatschappij aan. Je hoort journalist Quinten Evens.
3: Dan gaan ze met rubberen bootjes apart naar wal. En daar worden ze dan met busjes opgevangen. En dan worden ze naar de luchthaven gereden. Allemaal om zo weinig mogelijk contact te hebben met andere mensen. En dan eenmaal op het vliegtuig worden ze naar verschillende landen gevoerd. En de 2 Belgen, die worden op een Nederlands vliegtuig gezet.
2: Bij aankomst in ons land krijgen ze een medisch onderzoek in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. De Belgen stellen het goed en hebben voorlopig geen symptomen. Op de E34 Knokke Antwerpen is de Zelzatentunnel dicht in beide richtingen. Er moeten onderhoudswerken gebeuren. Je hoort chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
4: Lokaal verkeer kan de gekende omleiding volgen via de Zelzatenbrug. Maar verkeer op grotere afstand, zeker verkeer van en naar de kust, raden we wel sterk aan om de omgeving daar te mijden en via de E17 en de E40 te rijden.
2: De tunnel blijft het hele weekend dicht tot maandagochtend 5 uur. Op het tennistoernooi in Rome heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de 3e ronde. Hij schakelde de Nederlander Tellen Griekspoor uit met 2-6. In de 3e ronde komt hij uit tegen de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Vorige week verloor Bloks van Zverev in de halve finale van het toernooi van Madrid. En basketster Julie van Loo heeft een nieuwe club. Ze werd net op tijd opgepikt door New York Liberty. Eerder deze week zette haar vorige club LA Sparks haar contract stop, net voor de start van het nieuwe seizoen. Van Loo zit bij New York Liberty meteen ook in de selectie voor de openingswedstrijd morgen. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week is het wisselvallig en frisser.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.

0: Sander.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Care Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust.
4: Iedereen luistert. Radio.

Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. Meer info op degrotepost.be.

Dans mee op de balans van te veel en te weinig. Hold up je wil af, kom dichter, dichter. Maak je zin lichter, lichter. De last of up, blaas dan voorzichtig. Maak je zin lichter, maak je zin lichter. Maak je zin lichter.

0: is nu 5 uur. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunten op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

Radio Noordzee en Hitsenkring Lange Nelle presenteren Lange Nelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Lange Nelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Lange Nelle Vertelt. Elke werkdag om 11:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Bart Ommelijn, ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
2: Ik ben Michael van Nie.
3: Hallo, ik ben Louise Carton.
4: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Romeinse Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert. Wat houdt dat in?
2: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
1: En wat houdt dat concreet in dan?
2: Wel, mensen die problematiek ervaren, hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
1: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
2: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
1: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
2: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
0: Nieuws en info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Radio Noordzee. Radio Noordzee.

Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen in Cultuurcentrum De Grote Post op donderdag 14 mei om 14:30 en om 7 uur, op vrijdag 15 mei om 7 uur en op zaterdag 16 mei om 14:30 en 7 uur. Tickets kosten €16.

0: is nu 6 uur. Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn twee grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
2: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.

0: Vandaag krijgen we veel zonneschijn. Af en toe passeren er ook wat wolkenvelden. De maxima aan zee bereiken 17 graden. Dieper in de provincie wordt dat 22 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. Maxima morgen rond 15 graden aan zee.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Iedereen luistert. Radio.

0: could break my heart.
1: Noordzee, dagklapper.
2: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling en de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wetstraat in het Straffe Sluiscentrum in Brederen. Vanavond om 8:00. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8:00 vanavond voor Marinka, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit, Brill Le Spectacle komt naar het Zelt in Middelkerke. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet, hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.

0: Het is nu 7 uur. Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Nieuws.
1: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er is een zesde Hanta-besmetting bevestigd op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om de Duitse vrouw die begin deze maand aan boord overleed. Zij testte positief op de Andes-variant van dat Hanta-virus. Dat kan overgaan van mens op mens. In totaal zijn er 8 vermoedelijke gevallen gemeld. 3 mensen zijn er al aan gestorven. Het is gisteravond een tijdje onrustig geweest op het Kiel in Antwerpen. Enkele honderden mensen kwamen op straat toen de politie daar de verdachte van een steekpartij kwam oppakken, waarbij in de nacht van donderdag op vrijdag een man van 30 omkwam. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
3: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten, is gearresteerd. En dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. Ook de politie is bekogeld met een aantal zaken.
2: Niemand raakte gewond. Het parket onderzoekt die steekpartij als roofmoord, omdat de gsm van het slachtoffer gestolen werd. Bij die steekpartij raakte ook nog iemand gewond. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Standaard met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaard komt zo voorlopig alleen aan de leiding met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Maar die spelen morgenavond nog tegen elkaar. OHL staat ruim laatste. Veel zon vandaag, later wat stapelwolken, behalve dan aan zee. Daar halen we maximaal rond 18 graden, zo'n 21 graden in het binnenland. Morgen zonniger in het westen, meer wolken en kans op onweersbuien in het oosten bij 20 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Radio Noordzee en Hitsenkring Langenelle presenteren Langenelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Langenelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Langenelle Vertelt. Elke werkdag om 11:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

0: Schatje.
1: Ja?
0: We gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Zeg dat dan, hè.
0: Ik zeg het toch.
1: Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
3: In de keuken. Wat moet ik doen?
4: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
5: Merlijntje.
6: Wil je snel een tweedehands wagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehands wagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: Vandaag krijgen we veel zonneschijn. Af en toe passeren er ook wat wolkenvelden. De maxima aan zee bereiken 17 graden. Dieper in de provincie wordt dat 22 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. Maxima morgen rond 15 graden aan zee.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: nu 8 uur. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunten op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Assendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467-007-777.
0: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur.

ook voor de bril van jouw kind. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
2: Ik ben Patrick de Vit.
3: Ik ben Philippe Monseweijer.
4: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Dagklapper.
1: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling en de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wetstraat in het Straffe Sluiscentrum in Brederen. Vanavond om 8:00. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8:00 vanavond voor Marinka, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Brill Le Spectacle komt naar het Zelt in Middelkerken. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet, hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.

0: De derde keer uit met de Ostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Ostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Ostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Ostend. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: Hello, I'm Pierre-Antoine Gillet. Please come support us for the next game.
3: Tegen Brussel op zaterdag 9 mei om 8:30.
4: Schatje?
5: Ja?
4: Sa, ik zou toch haar een kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
5: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
4: Ik weet het.
5: Maar ja, Piwi moet over een zin, hè.
4: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, dat, hè? Birevan?
5: Ah, Birevan.
4: Ja?
5: Zeg dat toch nee. Ja. Hoe moet je zeer weg?
4: Ja.
6: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: Vandaag krijgen we veel zonneschijn. Af en toe passeren er ook wat wolkenvelden. De maxima aan zee bereiken 17 graden. Dieper in de provincie wordt dat 22 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. Maxima morgen rond 15 graden aan zee.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 9 uur. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Tenslotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenberge wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
2: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Dit is Radio Noordzee. Een hele goede morgen.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
2: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
4: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.

0: dag in mijn bedden. Kun mijn moeite op mijn benen staan. Kom verder, niet meer buiten. Ik zou niet weten waar dat ik moet gaan. Massa spel en medicament. Ken er mijn buk van vuil. En dat niet velen mij, godverdomme. Ossanzeer maakt me zo dol.
1: Ken Ossanzeer.
0: Dokter, dokter, weet je het hier ook niet?
1: Ossanzeer.
0: Wat is er mis met mij?
1: Ken Ossanzeer.
0: Proberen iedereen u te leggen?
1: Ken Ossanzeer.
0: Maar kun zien dat je het niet verstaat?
1: Ken Ossanzeer.
0: Moest je kunnen voelen wat dan ik voel?
1: Ken Ossanzeer.
0: Dat zie je er dan ooit overgaan.

0: Oostende voor anker. Het grootste maritieme festival van de Noordzee keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons. Wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op lijnen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
0: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
2: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
1: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
2: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
2: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
3: Nieuws en info. Aan de kust.
0: Noordzee.

0: Vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Ostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Ostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatje van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: Hello, I'm Pierre-Antoine Gillet. Please come support us for the next game.
3: Tegen Brussel op zaterdag 9 mei om 8:30.
4: Schatje?
5: Ja?
4: Zeg, we gaan toch een keer om voor onze trap te vernieuwen, hè?
5: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
4: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
5: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
4: Ja.
6: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
8: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
4: Ah, er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
9: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
10: Merlijntje. Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
11: Radio Noordzee.
12: Prettig weekend.

0: Vandaag krijgen we veel zonneschijn. Af en toe passeren er ook wat wolkenvelden. De maxima aan zee bereiken 17 graden. Dieper in de provincie wordt dat 22 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. Maxima morgen rond 15 graden aan zee.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 10 uur. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Nieuws.
1: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Tientallen acteurs en figuranten wachten nog altijd op hun geld van musicalbedrijf Deep Bridge. Het gaat minstens om 50 mensen, ontdekte HLN-consumentenexperte Safia Yashou.
3: Het gaat vaak om studenten of gepensioneerden die nog tussen de 50 en 1450 euro te goed hebben voor hun werk als figurant. Maar ook consumenten moeten soms tot een half jaar wachten op de terugbetaling van geannuleerde musicals zoals Mamma Mia en Hairspray. Deep Bridge zit dan ook in moeilijke financiële papieren met een schuldenlast die vorig jaar opliep tot ruim 3,6 miljoen euro.
2: De CEO van Deep Bridge geeft toe dat er problemen zijn en wijst onder meer naar de gevolgen van corona, waardoor de cultuursector zware klappen kreeg. Maar hij belooft beterschap. Zo zou iedereen deze maand nog zijn geld krijgen. Onze supermarkten kampen met een tekort aan skyr, dat schrijft de Tijd. Skyr is dikke yoghurt uit IJsland waar amper vet en veel proteïne in zitten. Daardoor is het superpopulair bij sporters. En het is ook een hype op sociale media, zoals Instagram en TikTok. Vooral de huismerken kunnen de stijgende vraag amper nog volgen, omdat de makers ook niet kunnen volgen. En die maken liever A-merken, omdat ze daar meer aan verdienen. En het was gisteren mogelijk een van de dodelijkste dagen in Libanon, in het conflict tussen Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera vielen er in het zuiden van het land zeker 31 doden bij Israëlische luchtaanvallen, onder hen ook kinderen en een hulpverlener. Er geldt nochtans een staakt het vuren. Volgende week is er in de VS een nieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon. Eerst veel zon, later wat wolken, maxima rond 21 graden. Aan zee blijft het zonnig bij 18 graden. Morgen in het westen zonniger, in het oosten kans op onweersbuien bij 20 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Het boeit me geen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
3: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
4: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder en zo'n Spiljaard.
5: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: bloed. Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

0: kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 10:15 en 6:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch ook helemaal kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja.
2: Zeg dat dan, hè.
1: Ik zeg het.
2: Kom eens heren, weg.
1: Ja.
0: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Ah, er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
5: Merlijntje.
6: Supersalon bestaat 60 jaar.
7: Supersalon.
6: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
7: Supersalon.
6: Dit is Radio Noordzee.
5: Prettig weekend.

0: is nu 11 uur. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de Vize 2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
2: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spel.
3: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
4: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra. Van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hello, I'm Pierre-Antoine Gillet. Please come support us for the next game.
2: Tegen Brussel op zaterdag 9 mei om 8:30.
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.
5: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
3: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
2: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
3: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8 uur 30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
2: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
3: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
2: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Oostende pakt voor de derde keer uit met de Oostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Oostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Oostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Schatje?
5: Ja?
4: Sa, ik zou toch haar een kekje voor ze hevel en spuitkurk te doen.
5: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
4: Ik weet het.
5: Maar ja, bij wie moet over een zin, hè?
4: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Bij Revan.
5: Ah, bij Revan.
4: Ja?
5: Zeg dat dan niet. Ja. Hoe moet ze zeer weg?
4: Ja.
6: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
8: Radio Noordzee.
7: Noordzee.
8: Prettig weekend.

0: 12 uur.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
4: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
3: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Nieuws en info aan de kust.
5: Noordzee.
2: Radio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Op zaterdagavond 13 juni kan je in de Grote Post naar de comedy show van Piet de Preitere, The Best of the Best. Tickets kosten €20.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
2: Tot wanneer duren de werken?
3: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei. En als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.

0: 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Ostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Ostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.
5: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Nieuws en info.
1: Comedian David Galle komt met zijn voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 23 mei. Tickets kosten €24.

Radio Noordzee en Hitsenkring Lange Nelle presenteren Lange Nelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Lange Nelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Lange Nelle Vertelt. Elke werkdag om 11:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

0: is nu 1 uur. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunten op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Nieuws.
1: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Bij de ophef gisteravond op het Kiel in Antwerpen is 1 verdacht opgepakt, dat meldt de politie. Een duizendtal mensen kwamen op straat daar toen de politie een verdachte van een dodelijke steekpartij had opgepakt. Er werd geduwd en getrokken en de agenten werden bekogeld, onder meer met stenen. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
3: Vanuit die groep mensen zijn stenen gegooid naar de politie. Er is geduwd, er is getrokken. De politie heeft gelukkig geen geweld moeten gebruiken. We hebben wel iemand bestuurlijk gearresteerd. Een van onze collega's is ook gewond geraakt door een van die stenen. Het bemiddelingsteam, de wijkteams, hebben wel de gesprekken gevoerd met wie daar in de omgeving was. En is de rust ook wel snel teruggekeerd.
2: Bij de steekpartij in de nacht van donderdag op vrijdag kwam een man van 30 om. De verdachte is opgepakt. Het is een Romein van 25 jaar. De federale politie houdt vandaag een nieuwe jobdag in Antwerpen. Dat is nodig, want ze vinden moeilijk nieuwe mensen. Vooral in Vlaanderen, zegt Anne Berger van de federale politie.
4: We zijn zeker op zoek naar mensen die bij de directie beveiliging aan de slag kunnen. Dat is beveiligingsagenten die dan de overbrenging van gedetineerden doen bijvoorbeeld. Maar ook bij de federale gerechtelijke politie zijn onderzoekers nodig. Computercrime-experten zijn er ook zeker nodig. Bij de speciale eenheden, luchtvaartpolitie. Er zijn eigenlijk veel jobs die openstaan.
2: De jobdag duurt nog tot 3:30. Je moest je wel vooraf inschrijven. Rusland heeft zijn overwinning op Nazi-Duitsland gevierd, met de jaarlijkse militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Ze was wel kleiner, met minder militairen en zonder tanks, raketten en militaire technologie. Mogelijk omdat Rusland ze nodig heeft in de oorlog in Oekraïne. Omdat er gevreesd werd voor drone-aanvallen, was Moskou voorbereid. Rusland-experte Caroline van Une.
5: Er waren heel wat veiligheidsmaatregelen in de stad. Er was extra luchtafweer naar Moskou gestuurd. En er is ook geen mobiel internet in de stad. Mobiel internet wordt vaak gebruikt door drones om hun doelwitten te raken.
2: Er gebeurde niets, want er geldt een staakt het vuren van 3 dagen. Het WK voetbal krijgt deze zomer 3 openingsceremonies, 1 per organiserend land. Dat meldt de Wereldvoetbalbond FIFA. Het WK start op 11 juni in Mexico. Voor de aftrap in het Aztekenstadion zijn er optredens. En dat is ook zo voor de wedstrijd in Canada, de dag erna. Daar treden onder meer Alanis Morissette en Michael Bublé op. En diezelfde dag wordt er ook een eerste keer gevoetbald in de VS, in LA. Daar staat onder meer Katy Perry op het podium. Vanmiddag en vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt. Na de middag stijgt de kans op buien, rond 20 graden dan. Maandag kans op buien bij 13 graden. Dinsdag meestal droog. Vanaf woensdag soms zon, maar ook regen bij 12 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoortestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
3: Waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
2: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
3: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
2: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
3: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
2: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
3: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zijn we gewoon toch in mijn kieken voor onze trap te vernieuwen, hè?
3: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet over een zin, schatje?
2: Ah, wel, ben die dus een vloer geleden, hè? Bij Revan.
3: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Zaalvoetbalploeg Kompas Unicaars uit Gestel organiseert op 22 mei om 8 uur een comedy night met Piet de Preitere, bekend van Chantal, Bevergem en Nonkels in zaal Zomerloos Gestel. Tickets Early Bird zijn te koop aan €18.

0: Radio Noordzee en Hitsenkring Lange Nelle presenteren Lange Nelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Lange Nelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Lange Nelle Vertelt. Elke werkdag om 11:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.
1: Je ne l'ai jamais dit à personne.

0: Het is nu 2:00. Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk Matthijven.
2: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
3: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Ook in de 70s was er al sprake van zomerhits. Zeg maar liedjes waarop iedereen tijdens de zomer danste en feestte. In 1971 was dat Borriquito, het Spaans voor ezeltje. Een opgewekt en meeslepend Spaanstalig liedje. Eigenlijk een niemandalletje met als herkenbare refrein en earcatcher een Spaans kinderrijpje. Maar het klonk plezant en zomers exotisch en was in die warme maanden dan ook bij ons niet van de radio te denken. Het maakte van zanger Perret, eigenlijk Pedro Pubil Calaf, meteen een Europese beroemdheid. In eigen land was de man, die werd geboren als de zoon van een marktverkoper, echter al populair. Al in de jaren 60 brak hij erdoor met liedjes geënt op de Spaanse traditie. Zelf gebruikte hij zowel de voor- als achterkant van zijn geliefde akoestische gitaar als percussie-element, zwaaide voortdurend met de hals van het instrument en liet de gitaar rondjes om zijn as draaien. Vanwege zijn aparte stijl werd hij trouwens El Ventilador, de Ventilator genoemd. Naast zijn muzikale carrière startte Perret ook nog een loopbaan op als filmacteur. Borriquito zou echter zijn enige internationale succes blijven. In 1982 stopte hij met muziek en trad hij toe tot een evangelische kerk. Pas 10 jaar later bracht hij weer een plaat uit, maar breed succes bleef uit. In 1992 stond Perret nog 1 keer in de internationale belangstelling toen hij mocht zingen op de slotceremonie van de toenmalige Olympische Spelen gehouden in Barcelona. De man overleed in 2014 reeds op 79-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker.

Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Op

0: Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein. Oostende pakt voor de derde keer uit met de Oostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Oostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Oostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Noordzee Dagklapper.
1: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling en de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wetstraat in het Straffe Sluiscentrum in Brederen. Vanavond om 8:00. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8:00 vanavond voor Marinka, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Brill Le Spectacle komt naar het Zelt in Middelkerken. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet. Hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was hij voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
0: Prettig weekend.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
3: Schatje.
4: Ja?
3: We gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
4: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
3: Ah, wel? Pindeen die ze trap gerenoveerd had, hè? Bij Revan.
4: Ah, bij Revan.
3: Ja?
4: Zeg dat dan, hè.
3: Ik zeg het.
4: Kom eens eens heren, wacht.
3: Ja.
5: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Thuis aan de kust. Iedereen luistert.

0: Het is nu 3 uur. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
2: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Opgegroeid in het rustige Newcastle, vond Brian Ferry al op jonge leeftijd zijn passie voor muziek. Zijn unieke stem en charisma trokken de aandacht van velen, maar het was zijn combinatie van glamoureuze stijlen en diepgaande teksten die hem werkelijk onderscheidde. In de vroege jaren 70 vormde hij Roxy Music, een band die de muziekwereld zou veranderen. Hun debuutalbum, met zijn futuristische geluid en kunstzinnige benadering, trok onmiddellijk de aandacht. Het nummer Virginia Plain werd een hit en vestigde hun reputatie als pioniers van de glam rock.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Oostende pakt voor de derde keer uit met de Oostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Oostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Oostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
3: Wil je snel een tweedehands wagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: love you.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
4: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is. En als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht, hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is tussen de Emile de Smetlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van, oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
4: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
3: En die beelden worden bekeken?
4: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn, dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
3: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
4: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
3: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Ik zou toch haarne kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
3: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
2: Ik weet het.
3: Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè?
2: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, dat, hè? Birevan.
3: Ah, Birevan.
2: Ja?
3: Zeg dat dan, hè. Ja. Hoe moet je zeer weg?
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
5: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
7: Merlijntje. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
8: Dit

0: Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 10 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. De maxima morgen zitten rond 15 graden aan zee en 20 graden dieper in de provincie. Maandag hetzelfde weerbeeld, alleen wordt het dan nog iets frisser.

als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt.

Als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt.

0: is nu 4 uur. Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Nieuws.
1: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De Roemeen van 25 die gisteren werd gearresteerd voor een dodelijke steekpartij in Hoboken is aangehouden. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Bij die steekpartij kwam een man van 30 om het leven. In Humbeek bij Grimbergen zijn overvallers binnengedrongen in de hoofdzetel van elektrowinkel Krevel. Dat bevestigt de burgemeester.
3: Voor zover wij weten is er omstreeks 11:30 een camionet binnengereden met een aantal overvallers die gewapend waren, of liever toch één iemand die een vuurwapen hanteerde. Die zijn dan binnengestormd in het bedrijfsgebouw van Krevel en ze hebben dan een aantal personeelsleden gekneveld.
2: Ze pakten een aantal laptops mee en sloegen op de vlucht. De politie is een onderzoek gestart. Peter Magyar heeft de eed afgelegd als premier van Hongarije. Hij deed dat tijdens de eerste zitting van het nieuwe parlement. Dat wil zeggen dat het na 16 jaar nu officieel over en uit is voor de extreemrechtse Viktor Orbán. Magyar wil de banden met Europa weer sterker maken en hij liet ook de Europese vlag weer hijsen in het parlement. Voor het parlementsgebouw zijn zeker 10.000 mensen bijeengekomen. En in de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft Lotte Kopecky de groene puntentrui gepakt. Dankzij een goede tussensprint behield ze ook na de laatste etappe haar leidersplaats in dat klassement. De Spaanse Paula Blasi pakte eindwinst in de Vuelta Feminina. Zij sprong vandaag nog over de Nederlandse Anna van der Breggen. Winst in de slotrit was verrassend voor de Zwitserse Petra Stiasny. Afwisselend zon en wolken. Het blijft wel droog met maxima rond een graad of 23. Morgen start bewolkt met na de middag kans op regen en 20 graden. Maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog. Vanaf woensdag afwisselend zon en regen en het blijft fris bij 12 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
2: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
3: Cultbiz is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Zanger Sting vond zijn inspiratie voor de tekst van het nummer Roxanne na een wandeling door de Parijse hoerenbuurt nadat de police er een optreden had gegeven in de bekende Nashville Club in oktober 1977. Roxanne gaat over een man die verliefd wordt op een prostituee. Hij kiest de naam Roxanne als titel vanwege de rijke geschiedenis die eraan is verbonden. Roxanne was onder meer de eerste vrouw van veldheer Alexander de Grote en de vriendin van Cyrano de Bergerac. Het gelach dat aan het begin van het nummer te horen is, is dat gelach van Sting zelf nadat hij struikelt en over de piano valt. Pas bij de tweede release werd Roxanne een hit. Het haalde een 12e plaats in de Britse charts en in de Billboard Hot 100 in Amerika was de song goed voor nummer 32.

Zie het Ruta dolla tueta zelpt verhaan. En het fortel dat soldaat was, schiet ze neer een muis om het tussen blom en stekkerdraad.

zelfs de mussen in de lucht. Stopt een messingvloon zonder klank, leek je er gezucht. Want dat was nog, dus u staat,

ze wordt zing soms tussen de bom, zegt vogels fluit. Want voor ieder maat

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Prettig weekend.

0: pakt voor de derde keer uit met de Ostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffenburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Ostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Ostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
3: Ah, er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
4: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
5: Merlijntje.
1: Op 105 FM,
6: jouw Oostendse radio.
1: Thuis aan de kust. Dit is Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 10 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. De maxima morgen zitten rond 15 graden aan zee en 20 graden dieper in de provincie. Maandag hetzelfde weerbeeld, alleen wordt het dan nog iets frisser. What is love?

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God.

0: Het is nu 5:00. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: Je zit in de Nossebelk.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
1: Het Oostends dialect.
0: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
1: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
0: Een breiningsgedunnek.

waving your banner all over the place.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Oostende pakt voor de derde keer uit met de Oostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Oostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Oostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
2: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Laat die muis in de keuken. Wat moet ik doen?
4: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
5: Merlijntje.
6: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
7: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert. Wat houdt dat in?
3: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
2: En wat houdt dat concreet in dan?
3: Wel, mensen die problematiek ervaren, hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
2: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
3: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
2: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
3: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
1: Dit is Radio Noordzee.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 10 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. De maxima morgen zitten rond 15 graden aan zee en 20 graden dieper in de provincie. Maandag hetzelfde weerbeeld, alleen wordt het dan nog iets frisser.

0: Het is nu 6 uur. Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunten op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
2: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Er is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Zender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dans mee tot middernacht. You wanna dance? Met Radio Noordzee.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Oostende pakt voor de derde keer uit met de Oostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Oostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Oostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
1: Ah! Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.

0: 7 uur.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
0: Noordzee Nieuws.
2: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er is nog altijd geen spoor van de daders van de gewapende overval op de hoofdzetel van Krevel in Humbeek in Vlaams-Brabant. Dat bevestigt het parket. De overvallers raakten binnen door achter een vrachtwagen terrein op te rijden. Het verliep allemaal bijzonder brutaal, zegt burgemeester Bart Laarmans.
4: Er is een heel stevige, goed vergrendelde poort, maar ze hebben dus door vlak achter die vrachtwagen te rijden zich de toegang kunnen verschaffen. En dan zijn ze gewapend binnengestormd in het magazijn. Ze hebben dan de aanwezige magazijniers en twee chauffeurs ook tegen de grond gewerkt, gekneveld aan handen en voeten. En dan hebben ze zich meester gemaakt van een hele partij laptops.
3: Niemand raakte gewond. Een van de personeelsleden kreeg een paniekaanval. De man van 21 die zijn ex-vriendin neerstak in Denderleeuw is aangehouden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Die man wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij stak zijn ex-vriendin van 23 meerdere keren met een broodmes, onder meer in haar gezicht. Op Denver Airport in de VS is iemand overleden toen die geraakt werd door een vliegtuig. Dat schrijft de luchthaven zelf op X. De man of vrouw, dat is nog onduidelijk, klom over de omheining en liep de startbaan op. Net op dat moment probeerde een vliegtuig op te stijgen. Waarom die persoon dat deed, is nog onduidelijk. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de tweede etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop en pakt meteen ook de roze leiderstrui. Opvallend, Silva is de allereerste Uruguayaan ooit in de Ronde van Italië. De Duitser Florian Stork werd tweede, de Italiaan Giulio Ciccone derde. Naar de degradatieplay-offs van ons voetbal dan. La Louvière-Cercle Brugge is geëindigd op 4-1 bij Zultwaardigem. Dender werd het 2-1. Dender staat laatste en is zeker van de barragematchen om in eerste klasse te blijven. En dan nog een opmerkelijke videoboodschap van de Britse koning Charles aan het adres van Sir David Attenborough, de wereldberoemde bioloog die je kan kennen van zijn natuurdocumentaires. Attenborough werd gisteren 100 jaar en daar horen koninklijke verjaardagswensen bij.
5: Thank you then for all that you have done. And on behalf of the whole nation, I wish you a very happy 100th birthday.
3: Het blijft droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui. Die kans wordt alleen maar groter in de namiddag, maximaal tot 19 graden. Ook maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog. Vanaf woensdag afwisselend zon en regen. En het blijft fris bij 12 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Dans mee tot middernacht met Radio Noordzee.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
3: Oostende pakt voor de derde keer uit met de Oostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Oostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale

leuke attenties. Met het Prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Oostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6. Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Paul de Graven van het Vermeijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
3: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
2: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
3: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inleggen naar het fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
4: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
1: Dans mee tot middernacht met Radio Noordzee.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: De handelaars van de Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
2: Verkoop ik mijn ziel.
1: En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan. Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.

0: That's it, that's it. Hold on. Shit!
1: Wat er gebeurt in de regio, hoor.

0: is nu 8 uur. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Er is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Ostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Ostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
1: Er is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: Het is nu 9 uur. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie. Zegt organisator Poldergraven.
2: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

Fonds Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van The Blind bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En Divonic Session. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan. Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.

0: de beste dansmuziek.
1: Dans mee met Radio Noordzee.
0: Tussen 6 en middernacht hoor je de beste danceclassics van de voorbije jaren.
1: Er is feest op Radio Noordzee.
0: Elke zaterdagavond tot middernacht. Dans je mee met Radio Noordzee.

0: Het is nu 10 uur. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Nieuws.
1: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er waren vorig jaar 10% meer slachtoffers door ongevallen met speedpedelecs, als je dat vergelijkt met 2024. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Dat is een logische trend, aangezien het aantal speedpedelecs op onze wegen toenam. Het aantal dodelijke slachtoffers neemt dan weer af. In 2024 waren dat er nog 5, vorig jaar geen. Je hoort Werner de Dobbeleer.
3: Het kan dat mensen met een speedpedelec dat die hun gedrag meer en meer aanpassen, snelheid ook aanpassen. En vooral ook dat andere weggebruikers hun gedrag beter gaan aanpassen aan de aanwezigheid van speedpedelecs. Het kan er ook aan liggen natuurlijk dat er steeds meer betere infrastructuur komt die ook geschikt is voor sneller elektrische fietsen. Denk maar aan de vele fietsostrades.
2: De man van 21 die zijn ex-vriendin neerstak in Denderleeuw is aangehouden, dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De man wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij stak zijn ex-vriendin van 23 meerdere keren met een broodmes, onder meer in haar gezicht. Bijna 2 op de 3 van onze jongeren voelt zich niet betrokken bij wat Europa doet en beslist. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Jeugdraad. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering, zegt EU-jongerenvertegenwoordiger Loris Leeks.
4: De Europese Unie is heel complex. We voelen heel vaak heel ver van ons bed. Vooral dat heel veel regels van de Europese Unie vandaag ons direct raken op heel veel vlakken. Denk aan roaming, maar ook over inspraak. Het feit dat jongeren veel meer inspraak willen hebben op Europees beleid, omdat gewoon ook maar amper 2% van de jongeren heeft aangegeven dat zij een gevoel hebben dat ze inspraak kunnen hebben.
2: Europa moet jongeren beter informeren over hoe het werkt, vindt de Vlaamse Jeugdraad. Voetbal dan. Lommel maakt kans om volgend seizoen in de hoogste klasse te spelen. In de promotion playoffs won het met 1-3 van Beerschot. Volgende week en de week daarop neemt Lommel het op tegen Dender, de winnaar van dat duel promoveert. En nog meer voetbal. In de play-off 1 spelen Club Brugge en STVV op dit moment tegen elkaar. Aan het begin van de tweede helft staat het daar 1-0. Als club op voorsprong blijft, behoudt het ook zijn leidersplaats in het klassement. En op het WTA-toernooi tennis in Rome heeft Elise Mertens gestunt. Ze klopte de nummer 8 van de wereld, de Italiaanse Yasmine Paolini. Mertens staat zelf 22e trouwens in 3 sets. 4-6, 7-6 en 6-3. Dat betekent dat Mertens nu in de 8e finale staat. En daarin neemt ze het op tegen de nummer 7 van de wereld. Dat is de Russische Mira Andreeva. Het blijft droog vanavond en vannacht de temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui en die kans wordt in de namiddag alleen maar groter. Maxima tot 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Er is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

This is a journey into sound.

0: Maritieme Festival van de Noordzee keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: RTC Kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e Modelbouw Happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e Modelbouw Happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Er is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: is nu 11 uur. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dans mee met Radio Noordzee.

0: Het is nu 12 uur. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Regionieuws.
1: In het basketbal won BCO overtuigend met 84-53 van Brussel. BCO verzekert zich zo van de tweede plaats voor de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
2: Deserve to secure second place. The past couple of weeks weren't easy. And we saw two teams that were lacking a couple of key players. Not at full strength, but I thought our veteran locals with Pierre-Antoine, with Simon, with Yopi, they did a great job. I think they know exactly what needs to be done in games like this. And other guys also stepped up. Good to see that Marcus Domask had a good game, that Mark Fiedler had a good game.
1: Ook de Joren kregen spelminuten. Tim Warniers scoorde 5 punten.
3: Overal mijn goed gevoel. Ik denk dat ik goed ingevallen ben. Vertrouwen gekregen van de ploegmaten, vertrouwen gekregen van de coach. Heel tevreden gewoon. Ja.
4: In dat eerste kwart krijg je al minuten, kun je al meteen scoren?
3: Ja, dat is een hele boost van vertrouwen dat je krijgt. Dat je niet enkel op het einde speelt, maar dat de match al beslist is. Maar dat je echt mee kan vechten. En mee kan gewoon vechten met het team na die overwinning. Samen op het veld staan met de jongens die het verschil maken.
1: 750 mensen waren gisteravond aanwezig op Passenfest ter ere van Pascal de Vriend in het Batiment Solar Park. Passen overleed vorige maand. Ook het album waaraan Passen nog meewerkte werd gisteravond voorgesteld. De komende weken nemen leerlingen van het Vesalius Instituut taken over in woonzorgcentrum De Borbreker in Oostende. Schepenvoorzorg Bjorn Pannenkoeken.
5: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars de hele afdeling overnemen. Dat wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand of die maand helemaal alle verantwoordelijkheden zelf gaan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
1: Er komen heel wat nieuwe handelszaken in Oostende. We zetten actief in op het aantrekken van die ondernemers, zegt Philippe Roeland van het Economisch Huis.
6: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. En dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt.
7: Wel, mensen die die problematiek ervaren, hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
2: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
3: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
4: Zij weten dat wij met de Grote Post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
5: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.
1: Iedereen luistert.

to the common good. Let us enlist the neighborhood.

Op zaterdag 30 en zondag 31 mei gaat er een tweedaags benefiet door ten voordele van Zorghuis Oostende. Het benefiet combineert een barbecue over de middag met daarna optredens van Vlaamse artiesten. Alles gaat door in Ontmoetingscentrum Het Kasteel, Kasteelstraat 22B in Zandvoorde.

0: is nu 1 uur. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunten op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Nieuws.
1: In het basketbal heeft BC Oostende overtuigend gewonnen met 84-53 van Brussel. BCO eindigt in de reguliere competitie op de tweede plaats. Met de ingebruikname van een bijkomende crisiswoning zetten het OCMW en de gemeente Middelkerken een belangrijke stap in het verstrekken van tijdelijke opvang voor inwoners in een noodsituatie. De meest voorkomende reden waarom mensen in een noodwoning belanden is een uithuiszetting. De uitreiking van de Michelinsterren bracht voor onze regio geen verrassingen. In Oostende behoudt Oot zijn ster en ook Willem Hiele in Oudenburg behoudt zijn ster. JCI Oostende brengt een traditie terug. Ze organiseren op zondag 17 mei opnieuw een rally in Oostende. Niet meer met snelle wagens zoals vroeger, het wordt een toeristische oldtimerrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er waren vorig jaar 10% meer slachtoffers door ongevallen met speedpedelecs, als je dat vergelijkt met 2024. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Dat is een logische trend, aangezien het aantal speedpedelecs op onze wegen toenam. Het aantal dodelijke slachtoffers neemt alweer af. In 2024 waren dat er nog 5, vorig jaar geen. Je hoort Werner de Dobbeleer.
3: Het kan dat mensen met een speedpedelec dat die hun gedrag meer en meer aanpassen, snelheid ook aanpassen. En vooral ook dat andere weggebruikers hun gedrag beter gaan aanpassen aan de aanwezigheid van speedpedelecs. Het kan er ook aan liggen natuurlijk dat er steeds meer betere infrastructuur komt die ook geschikt is voor sneller elektrische fietsen. Denk maar aan de vele fietsostrades.
2: De man van 21 die zijn ex-vriendin neerstak in Denderleeuw is aangehouden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De man wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij stak zijn ex-vriendin van 23 meerdere keren met een broodmes, onder meer in haar gezicht. Bijna 2 op de 3 van onze jongeren voelt zich niet betrokken bij wat Europa doet en beslist. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Jeugdraad. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering, zegt EU-jongerenvertegenwoordiger Loris Leeks.
4: De Europese Unie is heel complex. Het voelt heel vaak heel ver van ons bed, vooral dat heel veel regels van de Europese Unie vandaag ons direct raken op heel veel vlakken. Denk aan roaming, maar ook over inspraak. Het feit dat jongeren veel meer inspraak willen hebben op Europees beleid, omdat gewoon ook maar amper 2% van de jongeren heeft aangegeven dat zij een gevoel hebben dat ze inspraak kunnen hebben.
2: Europa moet jongeren beter informeren over hoe het werkt, vindt de Vlaamse Jeugdraad. Voetbal dan. Lommel maakt kans om volgend seizoen in de hoogste klasse te spelen. In de promotion playoffs won het met 1-3 van Beerschot. Volgende week en de week daarop neemt Lommel het op tegen Dender, de winnaar van dat duel promoveert. En nog meer voetbal. In de play-off 1 spelen Club Brugge en STVV op dit moment tegen elkaar. Aan het begin van de tweede helft staat het daar 1-0. Als club op voorsprong blijft, behoudt het ook zijn leidersplaats in het klassement. En op het WTA-toernooi tennis in Rome heeft Elise Mertens gestunt. Ze klopte de nummer 8 van de wereld, de Italiaanse Yasmine Paolini. Mertens staat zelf 22e trouwens in 3 sets. 4-6, 7-6 en 6-3. Dat betekent dat Mertens nu in de 8e finale staat. En daarin neemt ze het op tegen de nummer 7 van de wereld. Dat is de Russische Mira Andreeva. Het blijft droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui. En die kans wordt in de namiddag alleen maar groter. Maxima tot 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
2: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
3: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
4: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

0: Je luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Glendan Groe.
2: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Antri de Maree.
4: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
3: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
2: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
3: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8 uur 30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
2: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
3: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
2: Dank voor het gesprek, Judith Ooms. Thuis aan de kust.

0: Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juni om 8 uur Gunter Lamoot uit voor een stand-up set. Het optreden gaat door in de Klisse aan de Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50.
1: Klei en gras en wind, het weiland van Sloot.

0: is nu 2 uur.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: 750 mensen waren gisteravond aanwezig op Passenfest ter ere van Pascal de Vriend in het Batiment Solar Park. Passen overleed vorige maand. 8 Oostendse bands traden erop. Bij Passes band Friends of Amos werden de gitaarpartijen gespeeld door Pascal Seys. Ook het album waaraan Passen nog meewerkte werd gisteravond voorgesteld. Met een mooie overwinning tegen Brussel met 84-53 heeft basketbalclub BCO het reguliere seizoen afgesloten. Ze eindigen op de tweede plaats. Titan Anderson was aan zijn eerste match toe voor het thuispubliek. Hij scoorde 10 punten.
3: Yeah, I mean, I'm just excited to be a part of the team and look forward to the opportunity of winning a championship.
4: What do you think about the match of today?
3: I think that it was really good for us. Obviously, we fell on the road twice and it was good to get home and then get this win.
4: You ready for the next games?
3: Yeah, no doubt. I feel like we're going to bring a different attitude and we're going to get a winning streak going.
2: Assistentcoach Thierry de Klerk was tevreden met de ruime overwinning.
5: Ja, het was een nodige overwinning om die tweede plaats te behouden. Ik denk dat we dat goed aangepakt hebben en vooral goed als ploeg gespeeld hebben.
2: De jonge spelers krijgen ook kansen?
5: Ja, door het feit dat we toch goed beginnen hebben ze een kans gekregen en die kans goed gegrepen vandaag.
2: Oostende zal een muur bouwen aan het dierenasiel om de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken. Het wordt een muur van 3 meter. Burgemeester John Crombie.
6: Een keer dat die er staat, gaan we opnieuw die geluidsmetingen doen om te zien of dat afdoende is en zo stapsgewijs totdat we aan de normen voldoen.
2: Wat is de verdere timing? Wanneer verwacht u die muur?
6: Ik hoop eigenlijk, en dat is hetgene dat nu bezig is, dat we zo snel mogelijk die muur kunnen bouwen en dat we zo snel mogelijk dan kunnen meten hoe ver dat we staan.
2: De Oostendse politie heeft een camera geplaatst in de buurt van het Duinenkerkje op Raverszijde. Bedoeling is om in de gaten te houden of de duinen gebruikt worden door transmigranten. Korpschef Hannelore Hossepier.
7: Zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst. En deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching. Dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
2: Oostende heeft nog grote bedenkingen bij het nieuwe vervoersplan van De Lijn. Schepen voor mobiliteit Judith Ooms.
8: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg.
2: Meer regionieuws over een uur.